0: Hopelijk naar draai ik af, nou kan ik qua pas tegen die berg. Dis erg graag, vry net lê nog ver.
1: Nysna 90.1 SFM.

0: Bethel Music met Chasing You. Goeiemôre van my Johan Lerm, weer eens hartlik welkom by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Ek is in jou geselskap tot 9:00. Geniet ook ons geestelike musiek vanoggend.
1: 90.1 SFM.

Matthew West met Don't Stop Praying en Jordan Phillips met Jesus is Coming Back bring ons aan die einde van ons eerste uur van saamkuier. My naam is Johan Lerm, ek is tot 9 uur in jou geselskap.

0: Net na 7 op die sonoggend, sopas luister na Newsboys met Committed. Jy's ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Vervolgens Ron Jos met There Is No One Like Your God.
1: 104.1 SFM.

0: Ilis Madron met bitter lekker. Kom ons kyk na ons internationale dag, wat ons vandag vier op 27 September. Dit is World Rivers Day, National Chocolate Milk Day, National Cross a Cane Day, National Day of Forgiveness en ook Priesthood Sunday. Vanaf 21 tot 27 September, International Week of Deaf People en dan ook National Eye Health Week. En 21 tot 21 Oktober is het Seed Gathering Season.
1: Eno 4.1 SF

0: As drijfkracht achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper vier dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vraag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za
1: 104.1 SFM.

Pas een girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was oor so mal oor rock and roll, Lori Karaug en Iggy Pop. Sy het groot geword op een groot ou plaas, haar pa een boersie en haar ma een skot.

dag toe sy huis toe was, net om nooit weer terug te keer. Ek wonder nou nog wat van haar geword het, Katarina van woonstel blok B. Ek het haar nooit weer daarna gesien, ek het oral rond gevraag.

0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.
1: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

Goeiemôre en welkom. Dit was Rieke Snel met Beskerm Engel. My naam is Corey Kerr, saam met jou tot en met 6 uur vanaand toe. Ja, dit is nog vanaand. Wel, vanmiddag. Ons begin ons nou sommer in beweeg en ons almal weet om ons al baie 6 uur nog nie rarig aand nie. Maar nou ja, ek kuier saam met jou tot en met 6 uur toe. En ons gaan maar net 'n lekker sonoggmiddag met musiek hê. 'N lekker musikale sonoggmiddag, want hoekom dan nou nie? Hier is Appel met Genesis.

Bon Jovi en Jelly Roll met Living Proof voor dit Bok van Blerk met ek is joune en jy is myne. Ek gaan nie wou die naam met sonder jou liefde.

0: Spoegwolf en Lurie. Voordat Selena Gomez met Love You Like a Love Song. Nou terug na een van Suid-Afrika's nietste jong talente en ook 'n baie geliefkoeste talent onder baie van die mense. Dis Will Lindley met Holding the Line.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

Bruno Mars met Treasure Jave in die aan in my voordat met Bonnie en Clyde in voor die breek en Sharon met Celestial. Nog 'n bietjie plaaslike musiek net hierna, Sunset Sweatshop met If I Got You. 90.1 SFM.

0: Welkom ons luister van Saam Kuier. Ons begin met Michael Linton Land van Legendes. Dit ons nou geluister na Vincent Gordon met Bloed is dikker as water. En ons gaan nou aan met die musiek One Direction met Live While We're Young.
1: SFM gaan aan en aan en aan.

0: Meghan Trainor made you look. Hier is Joe F. met nog iets wat te doen het met kyk en look en dit is kyk jou op.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweerstofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

So I've got a Sunset Sweatshop met I Love This Feeling. Dis net na 8:00 ingeskakel op SFM Kernog Sand, maar het nog op die lieflike sondag aan. Voor ons het dit lekker rustig vat. Jy luister goeie muziek. Intussen in so interessante story of twee. En ons probeer in die oomblik bly, probeer die lewe geniet vir wat het is. Nie te veel voor uitdink en bekommernis en wat alles nog gedoen moet word. Nee, snijd het uit volgende lekker muziek. Dit is dan Jan Blom se Tangerine.